0: points et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours... et nous, on est trop heureux du coup.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook.
0: Et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements, donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van

In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En de consumptie van wijn is vorig jaar wereldwijd gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen steeg enkel in Portugal het verbruik. Op 8 jaar tijd is de wijnconsumptie wereldwijd met zo'n 14% gedaald. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Esila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Esila zelf was verrast.
3: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
2: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het oosten van Oekraïne, in de regio Dnipropetrovsk, zijn de voorbije dag zeker 6 mensen gedood bij nieuwe aanvallen van het Russische.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Dat bezoek was eigenlijk gepland voor eind maart, maar het werd uitgesteld door de oorlog in Iran. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. Internationaal is er veel interesse voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. Gisteravond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Isila zelf was verrast.
3: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
2: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners in de rand rond Brussel die een ziekenwagen nodig hebben.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich kon plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Ze is zelf verrast.
3: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
2: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze het optreden verstoorden. Het protest tijdens de act bleef al bij al beperkt. Tijdens het optreden was er wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal, maar er waren geen grote incidenten. En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt niet nageleefd. De 2 Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, zo meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog eens 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met dat virus. 3 mensen zijn overleden. In de Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. En sport. In het voetbal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. En daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen van Roeselare. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
4: Waanzinnig, ik geloof nog niet.
2: Een keer gewonnen van Roeselare en dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
4: Waanzinnig, ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds.

0: De tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. De twee Belgen hebben negatief getest op het hantavirus. De twee Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten, waar het hantavirus was uitgebroken, hebben negatief getest. Ze zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten in totaal wel 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet, 3 mensen zijn overleden. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Estilla met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Dat ze doorgaat is best een verrassing, ook voor haar en haar team, zegt Gianni Palink vanuit Wenen.
1: Toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was, want je hoopte natuurlijk altijd wel een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Estilla misschien niet zou standhouden tussen ja, vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
0: Ook Israël heeft zich kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door het geweld, onder meer in Gaza. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat was er boegeroep en er werden ook enkele mensen de zaal uitgezet. Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Oh. En toch nog even sport, want in het volleybal is Maaseik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Maaseik nu 3 keer gewonnen van Roeselare. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Roeselare grijpt zo naast zijn 6e titel op rij. Ook in de beker werd het in de halve finales uitgeschakeld door Maaseik. Pieter Koolman van Roeselare is eerlijk.
2: Ja, we hebben wel de Benin Conference League gewonnen natuurlijk. Het is een troost, maar het is toch iets. We zeggen dat we toch de meest regelmatige ploeg van het jaar waren. Maar op de key momenten, money time momenten, hebben we tegen Maaseik het onderspit moeten delven. En als je de grote prijzen wil pakken in volleybal, moet je op die momenten de matchen winnen. Dan moet je ook zeggen dat Maaseik verdiende kampioen is.
0: Het is gedeeltelijk bewolkt, opnieuw kans op regen en buien vandaag. En het wordt tot 14 graden.
3: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Mannekes,
3: vader.
2: Hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
8: joehoe!
9: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
12: Dovi-keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
14: België gaat naar de finale van het Songfestival. Gisteravond was er in Wenen de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Escila heeft zich met het nummer Dancing on the Ice geplaatst voor de finale. En Peter van Veijer, het was een goede act.
15: Absoluut, hè. België is terecht door naar die grote finale. Escila heeft dat heel goed gedaan, met veel meer zekerheid dan de vorige dagen. Deze landen mochten door. Moldavië, Zweden, Griekenland, met heel veel beats allemaal. Dan Kroatië met etnisch geweld en zelfs metal uit Servië. Daarnaast dus ook Israël, Litouwen, Finland en Polen met een topzangeres.
14: Zaterdag is het dan de finale van het Eurovisie Songfestival. En ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van dat land is ook dit jaar controversieel door het geweld in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending was er wat protest, maar geen grote incidenten, vertelt Gianni Paling vanuit Wenen.
16: Je hoorde wel bij aanvang van het optreden de slogan Free Palestine gescandeerd worden. Dus er was wel wat rumoer en er was een boegroep, er was een fluitconcert en er was discussie tussen fans van Israël en andere fans. En er was ook iemand met Free Palestine op de huid geschilderd. Toont toch aan dat dit niet zomaar een songfestival is.
14: En in Brussel was er een alternatief Eurovisie Songfestival, ook uit protest tegen de deelname van Israël. In concertzaal La Madeleine traden verschillende artiesten op voor United for Palestine. Een initiatief van onder meer 11-11-11 en enkele vakbonden. Gustav was een van die artiesten. Hij werd in 2023 zelf zevende op het Songfestival in Liverpool.
17: Ik vind Eurovision nog altijd een prachtig idee. Ik heb meer last met EBU en hun beslissingen, maar Eurovision aan zich, het idee van een Europa dat sterk samenkomt om voor het mooiste nummer te kiezen, vind ik een prachtig idee. Op dit moment blijft dat niet voor mij overeind en ik hoop dat er iets gaat veranderen in de toekomst, hopelijk ook door een van deze acties.
14: De twee Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, hebben negatief getest. Ze zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten in totaal wel 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van dat virus. In het volleybal is Maaseik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Maaseik nu 3 keer gewonnen van Roeselare en dat is voldoende voor de eerste titel in 7 jaar. Dieter Leenders, de manager van Maaseik, is gelukkig.
18: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral een collectief ploegwasser. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
14: Het is voor Maaseik de 17e titel in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten en we halen tot 14 graden. De

0: De tijdloze staat op.
1: De tijdloze.
0: Sophie Engelen. Goedemorgen en welkom bij de woensdag die op een vrijdag lijkt. We zijn sowieso blij dat we weer samen mogen opstaan. En mocht het toch wat moeizamer gaan vandaag, dan is er ABBA to the rescue. Niks dat een goede ABBA-song niet kan oplossen. Waterloo. De tijdloze staat op.

ABBA, die wonnen in 1974 trouwens het Eurovisie Songfestival. Ja, je hoorde het al. België gaat door naar de finale nu zaterdag. Peter Gabriel krijg je nu met een nummer van op diezelfde plaat als het nummer Sledgehammer So. Een plaat die dit jaar 40 jaar oud wordt. En op dit nummer is er een opvallende vocale bijdrage van Youssou N'Dour. Dit is het nummer In Your Eyes van Peter Gabriel.

iets minder problemen dan Jay-Z op deze woensdag. Die toch een beetje voelt als een vrijdagmorgen, is het vakantie. De frontman van Hootie en de Blowfish is jarig vandaag. Ze waren hot in de jaren 90. Darius wordt 60, maakt nog steeds muziek als solo-artiest, maar is ook een soort van superband begonnen met leden van R.E.M. en Black Rose onder de naam Howl Owl Hal. Moet je eens checken. Dit is zijn allereerste liefde, dus Hootie en de Blowfish met Hold My Hand. Happy birthday, Darius.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De tijdloze staat op.

0: De tijdloze staat op. Elke morgen hou ik een plekje vrij in de playlist. En vandaag heb ik dat plekje vrijgehouden voor iemand heel bijzonder. Want ik heb mijn zoon meegenomen naar het werk. Goedemorgen, Storm.
1: Hallo, ik ben Storm.
0: Hey, hey. Zeg, jij hebt, waarom ben jij hier eigenlijk? Waarom zit jij niet op school?
1: Ik heb een pedagogische studiedag.
0: Ja, dus jij dacht, ik ga mee met mijn moeder naar het werk.
1: Ja.
0: Ja, en vindt u het leuk hier?
1: Ja.
0: Wat is zo je eerste indruk?
1: Ik weet het niet echt.
0: Nee? Dat is leuk, hè? Zo muziekjes draaien voor de mensen 's ochtends. Dan staan we allemaal samen mee op. Maar jij mag nu een verzoekje doen vandaag. Want wat is jouw muzieksmaak zoal? Wat vind jij zoal leuk van muziek?
1: Zo die jump van...
0: Van Criss Cross?
1: Ja.
0: Ja, en waarom vind je dat zo'n leuk nummer?
1: Ja, omdat ik daar moet breakdansen.
0: Jij breakdanced?
1: Ja.
0: Wat een coole dude ben je eigenlijk. Morgen heb je een breakdance optreden. Ga je dan nu hier in de studio oefenen?
1: Oké.
0: Ja, oké. Dan ga ik voor jou Criss Cross spelen met het nummer Jump. Ik denk dat heel veel mensen thuis daar ook blij mee gaan zijn. Denk je niet?
1: Ja, ik denk misschien wel mijn meester.
0: Ja?
1: Mijn breakdance.
0: Ja, misschien is die ook wel aan het luisteren. En dat is zo'n nummer waar je echt meteen wakker van wordt. Hè? Stel dat mensen nu nog uit hun bed moeten springen, gaat dat wel lukken met Jump, hè?
1: Ja.
0: Ja, hè? Oké, ik ga hem opzetten. Storm, ga jij hem aankondigen anders?
1: Ja, oké.
0: Doe maar. Zeg maar.
1: Kondig aan Jump van...
0: Criss Cross.
1: Van Criss Cross.
0: All right. Dag, Storm.
2: De tijdloze staat op.

0: Je ne t'aime plus, Bongo Bong van Manu Chao. Een beetje een zomerse plaat om die zon terug op te wekken die maar even niet wil meewerken. Fans van Iron Maiden, opgelet. Als je een opwarmer wil voor hun concert op Live is Live deze zomer, dan moet je vanaf vandaag in de cinema's zijn voor een docu die uitkomt, Iron Maiden Burning Ambition.
1: God of metal.
2: Paul Di'Anno was the first singer of the band.
3: But he wasn't really looking after himself.
4: Hello there. That's right, it's Bruce.
2: Bruce was just the piece of the puzzle.
3: Any long career is going to have ups and downs. We didn't realise just what a toll it would take.
5: The press were saying Maiden are dead. We have grunge.
6: This group created its own universe.
7: They belong together.
8: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world. A second time.
0: Ja, de docu Burning Ambition vertelt het 50-jarig verhaal van Iron Maiden aan de hand van interviews met de bandleden. Het laatste gesprek met Di'Anno, dat is die zanger op de eerste twee albums. Inzichten van beroemdheden, zeldzame beelden en ook Eddie-animaties natuurlijk. Elke Iron Maiden-fan wil dit zien. Hop, naar de cinema dus. Dit is Iron Maiden met Run to the Hills.

0: op het Life is Life Festival. En je kan vanaf vandaag naar de cinema voor die docu Iron Maiden Burning Ambition. Zometeen kiest Ruben van Gucht zijn favoriete plaat uit de mooiste lijst ter wereld, uit de tijdloze 100.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
12: De tijdloze.
13: 1 uit de 100.
14: Hallo, ik ben Ruben van Gucht en mijn 1 uit de 100 is Thinking of a Place van The War on Drugs. Ik heb ze ondertussen al een keer of 5 live gezien en The War on Drugs ontgoocheld nooit.

Heerlijk ontwaken toch met The War on Drugs, Thinking of a Place. Ja, het gaat niet zo goed met Bonnie Tyler. Je hebt het misschien al gehoord, maar het verhaal gaat verder. Ze werd eind april met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Portugal. Ze had een geperforeerde darm, en er was een spoedoperatie. Eerst leek alles goed te verlopen. Helaas verslechterde haar toestand. Werd ze in een kunstmatige coma gebracht. En vorige vrijdag kreeg ze dan een hartstilstand toen de dokters probeerden haar uit die coma te halen. Ze moest gereanimeerd worden. Haar toestand blijft zorgwekkend. We zullen het volgen. We branden 1000 kaarsen voor haar. Dit is ze met Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler.

Avicii en Nate Dogg. Dave Grohl van de Foo Fighters die vertelde onlangs in een interview dat hij een nieuwe favoriete band heeft. Eigenlijk een nieuwe oude band. Hij is geobsedeerd door Alice in Chains en terecht. Dit is No Excuses van op die Unplugged in New York plaats. Alice in Chains.

0: Nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
6: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
10: België mag naar de finale van het Songfestival. Gisteren heeft Essila zich met haar nummer Dancing on the Ice geplaatst voor de finale, net als Israël. Maar die deelname van Israël is omstreden door het geweld van het land, onder meer in Gaza. Gianni Palink was bij de halve finale in Wenen gisteren en vertelt dat er protest was tijdens de act van Israël.
11: Er werden pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Er was ook iemand met het opschrift Free Palestine op zijn lichaam geschilderd. Die persoon is uiteindelijk uit de zaal gezet. Al bij al beperkt protest, maar dus toch protest, wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Essila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd en reageerde achteraf heel erg opgelucht. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
10: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag dus die finale. Ook als protest was er gisteravond een alternatief Eurovisie Songfestival. Verschillende artiesten, sommige oud-deelnemers van het Songfestival, traden op voor United for Palestine. Dat is een initiatief van onder meer 11-11-11 en enkele vakbonden. Gustav was één van hen.
12: Ik vind Eurovision nog altijd een prachtig idee. Ik heb meer last met EBU en hun beslissingen, maar Eurovision aan zich, het idee van een Europa dat sterk samenkomt om voor het mooiste nummer te kiezen, vind ik een prachtig idee. Op dit moment blijft dat niet voor mij overeind en ik hoop dat er iets gaat veranderen in de toekomst. Hopelijk ook door een van deze acties.
10: En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen gereageerd met drone-aanvallen. Sinds vorige maand is er in principe een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren meer dan 2 weken onderweg. Daardoor zijn de testresultaten onbetrouwbaar, zegt het centrum.
13: Eigenlijk is het een test die opspoort of een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
10: Deelnemers sturen best een nieuw staal op. Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Telenet had begin deze maand ook al zo'n akkoord bereikt. Op Telenet en nu dus ook op Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. Vanaf volgend seizoen gaat het om alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig weer vandaag en fris met veel buien. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen meer wisselvallig weer, ook met buien.
14: De tijdloze.
15: Goedemorgen, de Rolling Stones staan met jou op en verkiezen zwart boven alles, zoals hun koffie misschien ook. Painted Black is al 60 jaar oud. Blijft toch bijzonder met die sitar van Brian Jones.
9: De tijdloze staat op.

Painted Black van de Rolling Stones bestaat al 60 jaar, dat nummer. Hooverphonic die staan op zaterdag 5 september op het podium van Villa Pace in Sint-Niklaas. Het wordt een bijzonder optreden, want het is de allerlaatste show met zangeres Gijke Arnaert en gitarist Raymond Geerts. Die hebben allebei besloten om uit de band te stappen. En het is toch wel symbolisch dat optreden, want 30 jaar geleden gaven ze daar ook hun allereerste optreden. Afscheid nemen voor een thuispubliek is bijzonder.

Temptation van Heaven 17. Ja, en de Smashing Pumpkins fans die weten het uiteraard al, hè, want er is groot nieuws. Billy Corgan komt naar ons land met een 100-koppig symfonisch orkest. Dat hoor je goed. Begin september speelt hij 2 concerten in de Koningin Elisabethzaal. En daar zal hij een unieke orkestrale interpretatie brengen van Melancholy en The Infinite Sadness. Zet je wekker alvast, want straks om 10 uur start de ticketverkoop. Dit is 1979.

0: Prijzen storm bij Jumbo.
1: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: 76 wordt hij. Grote meneer in de muziek. Zijn album Songs in the Key of Life, waar dit ook op staat, wordt ook 50 dit jaar. Wordt beschouwd als een van de beste albums aller tijden. En terecht. Happy birthday, Stevie Wonder.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2004.
0: Elke week duiken we in een tijdloos muziekjaar en deze week is dat 2004. En dat is toch opvallend dat er veel verschrikkelijke gebeurtenissen zijn gebeurd dat jaar. Zoals de alles verwoestende tsunami in de Indische Oceaan, dat weten we allemaal nog. Er waren ook de aanslagen in Madrid in 2004. En dat jaar debuteerde ook de serie Lost. En het werd echt een wereldwijd fenomeen. Het was ook het einde van de serie Friends. Dat herinner ik me ook nog goed. Allemaal in 2004 en in eigen land bracht Sonic toen hun tweede album uit, One Armed Bandit. Toen dat uitkwam, werd hun cultstatus rond de frontman Koen Buijsen een succesverhaal. Want de plaat verkocht meer dan 100.000 exemplaren. Met singles en ook heel straffe spraakmakende videoclips zoals Scared of Yourself, Goodbye and Believe in Me, heeft Sonic zich resoluut in het geheugen van de Belgische rockfan genesteld. Ze werden ook wel eens de Belgische Muse genoemd. Dit is Scared of Yourself van Sonic.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 2004.

0: De Tijdloze live.
1: Er is maar één stem, zoals die van Beth Gibbons van Portishead. Heel veel in films gebruikt dit nummer, Sour Times. En er is ook maar één King of Pop. En er is een nieuwe docu op VRT Max over hem. In tegenstelling tot een nieuwe biopic gaat deze driedelige docu over de andere kant van het verhaal. Ja, de ook iets mindere kant. De docu heet The Michael Jackson Story. En dit is de trailer.
2: Who was Michael Jackson? Really?
3: Is a musical genius.
4: Well, I'm very, very happy for them. I think it's great.
5: He's been guilty for years! Put him away!
6: Do you really think he can come back after everything that's happened?
7: Has nothing happened?
1: Ja, van wonderkind tot grootste popster ter wereld. Achter de glitter schuilen controverse rechtszaken en een nalatenschap die tot op vandaag de wereld verdeelt. Dit is de King of Pop, Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: 10 werkdagen. Voorwaarden op felix.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze staat op.

Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen.

woensdag lekker vlot gaat. Mocht je dit weekend in Brussel zijn, dan moet je zeker zaterdag 16 mei eens passeren op de Brussels Pride. Dat is een manifestatie voor de rechten van de LGBTQI+ personen. Er is van alles te doen, ook een parade. En dit jaar viert de Pride in Brussel trouwens zijn 30ste verjaardag. 30 jaar strijd, trots en zichtbaarheid voor die geweldige community. Ja, en dan moet Diana Ross gewoon uit je radio klinken. Dit is I'm Coming Out.

You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. Het verlengd weekend staat voor de deur. Het weer voorspelt niet veel goeds. Maar we worden gelukkig wel verwend met extra veel sport. Morgen is er bijvoorbeeld de bekerfinale tussen Union en Anderlecht. En zondag mogen we ons verlekkeren op wat misschien wel de beslissende titelmatch wordt. Club Brugge tegen Union. Ja, vervelen gaan we ons niet doen. Coldplay die brengt alvast een

0: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
8: Wow, die werken echt super hard.
7: Ja, dat is de bouw, hè?
8: Maar gaan die daar zelf wonen?
7: Nee.
8: En gaan die daar ook niet werken?
7: Nee.
8: Waarom doen die dan zo hard hun best?
7: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
8: Ook als het voor iemand anders is.
7: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
9: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
12: Duizenden darmkankertests moeten opnieuw gebeuren. Door de wekenlange staking bij BPost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stalen die mensen via dat post hebben opgestuurd waren meer dan 14 dagen onderweg. Daardoor kunnen de tests op die stalen geen betrouwbaar resultaat meer opleveren. Het centrum gaat voor die deelnemers opnieuw een testkit opsturen, maar dat zal het centrum zo'n 50.000 euro kosten. BPost zit verveeld met de zaak.
13: We gaan eerst en vooral bekijken hoe grote impact precies is, hè, want die brieven waarvan sprake die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp en dus gaan we zeker met hen in gesprek.
12: Een veertiger uit Kinrooi is schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij doodde haar 2 jaar geleden met 14 messteken nadat ze hun relatie had beëindigd. De man was die dag 6 keer aan de woning van de vrouw gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straffen er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury was het dan ook duidelijk dat hij haar heeft opgezocht met de bedoeling om haar te doden. Straks kent hij zijn straf, hij riskeert levenslang. In het Nederlandse Loosdrecht tussen Utrecht en Amsterdam is een betoging tegen een noodopvang volledig uit de hand gelopen. Een eerste groep van 15 mannelijke asielzoekers was daar onlangs aangekomen. Bij protest daartegen gooiden demonstranten gisteravond vuurwerk en fakkels naar de noodopvang. Daardoor zijn de struiken rond het gebouw in brand gevlogen. Daarna hielden de betogers de brandweer tegen om de vlammen te blussen, vertelt journaliste Nicole Fever die erbij was.
14: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten, maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
12: Niemand raakte gewond. De Nederlandse premier Jette noemt de brandstichting schandalig. Bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn gisteravond zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen gereageerd met drone-aanvallen. Sinds vorige maand is er in principe een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Telenet had begin deze maand ook al zo'n akkoord bereikt. Op Telenet en nu dus ook op Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen gaat het om alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig en fris met veel buien vandaag. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. En we halen tot 14 graden. De volgende dagen meer wisselvallig weer met buien.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
15: De Tijdloze.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn. De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken, efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Knaldi! Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
11: Check.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze. Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen.

0: samen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino. Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
9: Homofoob geweld wordt erger. Vorig jaar heeft Gelijke Kansencentrum Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zelf zijn wel ernstiger geworden, zegt Unia.
10: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
9: Gemeentebesturen mogen geen extra verwerkingskosten aanrekenen bovenop snelheidsboetes. Dat schrijft Nieuwsblad. Zo'n toeslag is niet wettelijk, want anders dan voor federale snelheidsboetes moet de gemeente de inningskosten zelf betalen. Maar heel wat gemeenten rekenen die kosten toch door aan de overtreders. Zij kunnen die kosten nu in principe terugeisen via de rechtbank. De gemeente Oudsbergen in Limburg moet na zo'n klacht al 71.000 euro terugbetalen. Het parket in Limburg is een onderzoek opgestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. De brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Zo'n 20 hectare bos en heide zijn toen afgebrand. Meer uitleg van het parket.
11: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brand. Stichting natuurlijk ernstig en de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
9: In het Nederlandse Loosdrecht tussen Utrecht en Amsterdam hebben betogers vuurwerk en fakkels gegooid naar een noodopvang. Een eerste groep van 15 mannelijke asielzoekers was daar onlangs aangekomen. De struiken rond het gebouw zijn in brand gevlogen en daarna hielden de betogers de brandweer tegen om de vlammen te blussen, vertelt journaliste Nicole Vever die erbij was.
12: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten, maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
9: Niemand raakte gewond. De Nederlandse premier Jette heeft de brandstichting al schandalig genoemd. Enkele opklaringen deze voormiddag, maar straks krijgen we buien, mogelijk met onweer. En het waait ook redelijk hard. We halen tot 14 graden vandaag. De volgende dagen meer van dat wisselvallig weer met buien.
13: Bla bla bla
14: bla bla bla
15: bla bla bla
16: bla bla bla.
17: De tijdloze.
18: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: De tijdloze live.

0: Lente, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 2004.
2: In 2004 wordt, al is het maar even, de strijdbijl begraven tussen Paul Simon en Art Garfunkel. Want het iconische duo van weleer speelt een gratis concert in het Colosseum in Rome. En er komen maar liefst 600.000 mensen opdagen voor deze reunie. Nadien wordt ook een live opname uitgebracht onder de titel Old Friends Live on Stage. Dus geniet nog eens live alsof het 2004 is. Simon en Garfunkel.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.
3: I'm just a boy.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: De tijdloze. Hello, this is Serge.
5: And I'm Christian, we're from Kasabian.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hey, ik ben
8: David.
7: En ik ben Stefan van
8: Solwax.
7: En je luistert naar De Tijdloze, niet kapot te
8: draaien?

0: shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Homofoob geweld blijft een probleem in ons land. Vorig jaar heeft Gelijke Kansencentrum Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten worden wel erger. Het aantal gevallen van homofoob geweld op straat stijgt bijvoorbeeld. Dat zegt Unia.
6: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld. Dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
5: Gemeentebesturen mogen geen extra verwerkingskosten aanrekenen bovenop snelheidsboetes. Dat schrijft Nieuwsblad. Zo'n toeslag is niet wettelijk, want anders dan voor federale snelheidsboetes moeten gemeenten de inningskosten eigenlijk zelf betalen. Maar heel wat gemeenten rekenen die kosten toch door aan de overtreders. Zij kunnen de kosten nu in principe terug eisen via de rechtbank. De gemeente Oudsbergen in Limburg moet na zo'n klacht al €71.000 terugbetalen. Bij opgravingen in Ieper in West-Vlaanderen is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Met daarin heel wat persoonlijke spullen van soldaten en ook een klaroen. En dat is nu net het instrument waarmee in Ieper elke avond de Last Post geblazen wordt, vertelt deze archeoloog.
7: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
5: Het leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerecruiteerd. Dat is het hoogste aantal in 5 jaar. Dat staat in de morgen. Vooral mannen, maar ook het aantal vrouwen stijgt. En er zijn 800 reservisten en meer dan 700 burgerpersoneelsleden gerecruiteerd. Ook dat is een toename. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd tegen Russische olie-infrastructuur. Onder meer een depot en een haven. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Oekraïne valt de Russische olie-infrastructuur aan omdat die inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne financiert. Sinds zondagnacht is het staakt het vuren tussen de twee landen afgelopen. Gisteren zijn nog 6 mensen gedood bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne. Enkele opklaringen deze voormiddag, maar straks krijgen we weer buien, mogelijk met onweer. En het waait redelijk hard. We halen tot 14 graden. De volgende dagen meer wisselvallig weer met buien.
8: Bla bla bla bla bla
9: bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: De tijdloze live.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
4: Morgen is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
6: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee, tegen B. BTW, broddervader.
5: Halleluja, brother Bambi.
7: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
10: De tijdloze.
11: Niet kapotte kragen, zoals dat Weinburger uitzeggen.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja...
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
7: Oh ja! Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
10: Er duiken steeds meer gevolgen op van de lange staking bij Bpost. Eerder vandaag bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden, omdat die via de post meer dan 14 dagen onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. En Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden.
11: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto, want we willen uiteraard absoluut afraden van als beginner met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
10: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval en zegt dat het een oplossing wil zoeken. Een bus met leerlingen uit Bilzen in Limburg is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren zijn daarbij licht gewond geraakt, vooral door glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen reed door, hij wordt nog gezocht. De bus was op terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs op. De bus kon nog tot een volgende rustplaats rijden. Daar zijn alle betrokken leerlingen onderzocht op snijwonden, zegt de directeur van de school.
12: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schrammen en met de schrikker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de tweede bus gewoon terug huiswaarts konden keren en de overblijvende die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilzen. Dus eind goed al goed.
10: De 2 verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stukgeslagen en elektronisch materiaal vernield. 2 verdachten van 19 en 23 jaar werden opgepakt. Waarom ze dat deden is nog onduidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden opgelegd. Verschillende middenveldorganisaties en meer dan 100 experten vragen de overheid om te blijven investeren in digitale inclusie. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Maar vanaf de zomer is daar geen geld meer voor. 4 op de 10 Vlamingen zijn digitaal kwetsbaar. Als die hulp wegvalt, heeft dat verschillende gevolgen, zegt Mediawijs.
13: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter.
10: En Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd tegen energiecentrales in Rusland. In een haven aan de Zwarte Zee is een olieterminal getroffen. Daar is brand uitgebroken. Ergens anders is nog een industrieel complex beschadigd en aan de Kaspische Zee is een gasinstallatie getroffen. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanvallen tegen Russische olieinfrastructuur opgedreven, omdat Rusland met de inkomsten de oorlog tegen Oekraïne financiert. Het blijft wisselvallig met regelmatig een stevige bui, soms ook onweer en tot 14 graden. Er staat ook veel wind. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger en we halen tot 12 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
14: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
6: De tijdloze.
15: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: De tijdloze live.

0: schaamte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: 2004.
1: Deze week schuiven we 2004 naar voren als gouden jaar. En dat is het ook voor de band uit Las Vegas, The Killers. De band rond zanger Brandon Flowers brengt dat jaar zijn eerste album uit onder de titel Hot Fuzz. Een visitekaartje voor de Stadion Rock Sound waar het een patent op zal nemen vanaf dat moment. Op die plaat staan wereldhits als Somebody Told Me, maar voor veel mensen is Mr. Brightside het nummer van de jaren nul. The Killers.
0: De tijdloze
2: Golden Years.
0: 2004.

0: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: De tijdloze.
12: Hey fucking hey, this is Jared.
13: And Matt.
12: And we're Kings of Leon.
14: Hey, this is Paolo Nutini.
15: Hello, this is Andy McCluskey.
16: And this is Paul Humphreys. And we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
15: And we are here with you on Die Zeitlose.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: Er duiken steeds meer gevolgen op van de lange staking bij Bpost. Eerder vandaag bleek al dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden, omdat die via de post meer dan 14 dagen lang onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook nummerplaten liepen vertraging op. Bpost zoekt naar een oplossing waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goudfroy.
4: Uiteraard, met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerscreening, kankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
3: Een bus met 37 Belgische leerlingen is gisteravond in Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten licht gewond, vooral door glasscherven. De vrachtwagenchauffeur reed door, hij wordt nog gezocht. De leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilzen in Limburg waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. De leerlingen zijn vanmiddag met een vervangbus thuis aangekomen en stellen het goed, zegt schooldirecteur Ruben van Russelt.
5: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
3: In Olen in de Antwerpse Kempen doorzoekt de brandweer het kanaal naar blauwe vaten die daar mogelijk gedumpt zijn. Die zijn gestolen bij metaalbedrijf Humacore, dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer in het kanaal. In die vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieuw van Humacore.
6: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
3: De burgemeester van Olen heeft tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal voor de veiligheid. In Libanon in het Midden-Oosten zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. En dat ondanks een staakt het vuren. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Of de slachtoffers burgers zijn of tot de pro-Iraanse groepering Hezbollah behoren is niet duidelijk. Israël kondigde vanochtend een nieuwe golf luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. Hezbollah heeft vandaag ook al meerdere raketten afgevuurd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. Stevige buien en veel wind, soms ook onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger. We halen dan tot 12 graden en ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
1: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
1: De tijdloze.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Mannekes,
6: vader,
5: hier is brother Bobby.
6: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
6: Morgen is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
6: En wat is het nog tot morgen?
7: Hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bobby?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
8: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
11: Amai, het is echt eenvoudig.
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: De tijdloze.
8: Of gelijk wie er zo'n zijn en de nonen niet kapot te krijgen.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
8: Kan je binnenkort met 1 treinticket door Europa reizen? De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Dat moet reizen met de trein ook aantrekkelijker maken. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar Heidi van Rompuy, de Commissie wil dat dus anders.
9: Ja, wel, de Europese Commissie wil dat je online meteen 1 ticket kan kopen voor je hele reis. Van bijvoorbeeld Brussel naar Kopenhagen of Madrid. En ze willen dat doen door alle grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website te laten zien. Zo krijg je 1 groot overzicht en kan je dus 1 algemeen ticket boeken. En dat moet het ook gemakkelijker maken om hulp te krijgen of om een terugbetaling te krijgen als je onderweg een aansluiting hebt gemist. Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie moeten dat voorstel nu wel nog goedkeuren.
8: In Libanon in het Midden-Oosten zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen, ondanks een staakt het vuren. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Of de slachtoffers burgers zijn of bij de pro-Iraanse groepering Hezbollah horen is niet duidelijk. Israël kondigde vanmorgen een nieuwe luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. Hezbollah heeft vandaag ook al meerdere raketten afgevuurd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast op een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Een man van 90 is daardoor overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden nu getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei vanuit de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal moet het nog doorvaren naar Spanje. En in Olen in de Antwerpse Kempen zoekt de brandweer in het kanaal naar blauwe vaten die daar mogelijk gedumpt zijn. Die zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat er vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer in het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieux van Umicore.
10: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu, indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
8: De burgemeester van Olen heeft tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal voor de veiligheid. Stevige buien en ook veel wind, soms ook onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het wel wat droger in de namiddag en we halen tot 12 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
11: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: Het gouden jaar 2004 biedt ook een dikke hit aan Snoop Dogg. Want met de hulp van Pharrell Williams als tweede stem en producer scoort hij een dikke hit met Drop It Like It's Hot. Er gaan twee radioversies de ronde. Eentje die alle verwijzingen naar wapens weglaat en eentje die alle drugsgerelateerde dingen weglaten. Blijft er dan nog iets over, hoor ik je denken? Wel, luister zelf maar naar Drop It Like It's Hot. Snoop Dogg.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 2004.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, Paul, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannekes,
11: vader,
10: hier is brother Bambi.
12: Halleluja, brothers en sisters.
13: Halleluja, brother Bambi.
12: Morgen is het weer zover.
14: Hemelvaartsdag.
13: Halleluja.
12: En wat is het nog tot morgen?
14: Hemelse korting.
10: Welke hemelse korting, brother Bambi?
12: Nee tegen BTW, brother vader.
13: Halleluja, brother Bambi.
2: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: De tijdloze.
16: Hi, this is Moby.
17: And I'm Leanne Lahaba.
18: We are the Stereophonics.
15: Oh. De tijdloze.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
7: Arbeidsmigranten die uitgebuit worden, zullen meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. Maar de regering wil die drempel nu verlagen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
8: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
7: De dienst Vreemdelingenzaken krijgt ook meer mogelijkheden om een verblijfsaanvraag via een werkvergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn van misbruik. Bijvoorbeeld wanneer een onderneming vooral opgericht lijkt te zijn om mensen naar ons land te halen. Binnenkort krijg je in de meeste navigatie-apps meldingen van mobiele werven. De apps zullen bijvoorbeeld botsabsorbeerders bijwerven, enkele honderden meters op voorhand aangeven. Vorig jaar waren er nog 444 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop aan of in de buurt van werven. Het agentschap Wegen en Verkeer wil mensen zo alert maken voor de gevaren aan mobiele werken.
9: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
7: In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast op een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Een man van 90 is daardoor overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei vanuit de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal moet het nog doorvaren naar Spanje. En de Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar de Commissie wil alle grote spoorwegmaatschappijen verplichten om ook alle treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website te tonen. Zo krijg je een overzicht en kan je 1 algemeen ticket boeken. Dat moet het ook gemakkelijker maken om hulp of een terugbetaling te krijgen als je onderweg een aansluiting mist. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten dat voorstel wel nog goedkeuren. Stevige buien en ook veel wind, soms met onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger dan. We halen tot 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar... De tijdloze.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bambi.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bambi.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 90.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen, gelijk wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Meer namen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino, Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt: Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
0: De Tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
3: Er rijden nog BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW auto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is tot op vandaag nog altijd niet afgerond. Dat heeft de redactie van Pano vastgesteld. Intussen zijn er in ons land al tientallen BMW-dieselauto's in brand gevlogen. Europa zegt dat de auto's veilig zijn, maar eigenaars die hun auto zagen uitbranden zien dat anders.
4: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei: mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. En 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
3: De volledige panoreportage is te zien op VRT Max vanaf 5 uur en op VRT 1 vanaf 8:45. In Tongeren is een man veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-partner. Hij doodde de vrouw 2 jaar geleden in haar huis in Kinrooi in Limburg met 14 messteken nadat ze de relatie had verbroken. Uit het proces bleek dat hij de omgeving van haar huis vooraf had verkend, onder meer via Google Street View, en er ook verschillende keren was langsgereden. Het Assize Hof hield rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat hij spijt toonde, waardoor hij geen levenslange straf kreeg, maar dus wel 20 jaar cel. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. Maar de regering wil die drempel nu verlagen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
5: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
3: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een staatsbezoek. Het is de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president op bezoek is in China. Hij zal er met de Chinese president Xi praten over de Amerikaanse invoertarieven, over Taiwan en de oorlog in Iran. Er zijn ook een aantal Amerikaanse CEO's meegereisd naar China, zoals Elon Musk van Tesla en Tim Cook van Apple. En gisteravond hebben iets minder dan 500.000 mensen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gevolgd. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. 400.000 mensen keken naar het speciale duidingsprogramma over de kritiek die er kwam op de deelname van Israël aan het Songfestival. Stevige buien en ook veel wind, soms ook onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger en we halen dan tot 12 graden. Ook de rest van de week blijft wisselvallig.
6: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: De Tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. Bla.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: De tijdloze radio staat deze week in het teken van Golden Year 2004. En dat jaar staat er wekenlang een nummer op 1 in de afrekening over Armin Maywes. Een Duitse man die via een online forum voor cannibalisme een ontmoeting regelde met een andere man. En het plan was dat Armin en de man de penis van de ander zouden opeten. Waarna Armin gedurende een langere periode ook andere lichaamsdelen van de man zou consumeren. Ik heb het natuurlijk over Mein Teil van Rammstein. Geniet, maar doe het met mate, zou ik dan zeggen.
1: De tijdloze
0: Golden Year.
1: 2004.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze. Hello, we're Ted and Ben from Mumford & Sons.
3: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
4: Hi, this is Mika, here on your favorite radio station.
2: De tijdloze.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
7: Oh, dat klinkt goed.
6: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
7: Ja, maar dat klinkt nog beter.
5: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
9: Rijden nog BMW's rond die spontaan in brand kunnen vliegen? In 2018 begon BMW dieselauto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is vandaag nog altijd niet volledig afgerond. Dat heeft de redactie van Pano vastgesteld. Intussen zijn er in ons land al tientallen BMW-dieselauto's in brand gevlogen. Europa zegt dat de auto's veilig zijn, maar eigenaars die hun auto zagen uitbranden zien dat anders.
10: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké, stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt en op 3 minuten tijd. Een 7 uur, bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
9: De volledige Pano is te zien op VRT Max vanaf nu en op VRT 1 vanaf 8:15. Binnenkort krijg je in de meeste navigatie-apps meldingen van mobiele werven. Die apps zullen bijvoorbeeld botsabsorbeerders aan werven al enkele honderden meters op voorhand aangeven met een alert. Vorig jaar waren er nog 444 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop aan of in de buurt van werven. In Tongeren in Limburg heeft een man 20 jaar cel gekregen voor de moord op zijn ex-partner 2 jaar geleden. Hij doodde de vrouw in haar huis in Kinrooi met 14 messteken nadat ze de relatie had verbroken. Uit het proces bleek dat hij de omgeving van haar huis vooraf had verkend. Het Assisehof hield rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat hij spijt toonde, waardoor hij geen levenslange gevangenisstraf kreeg, maar dus wel 20 jaar. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land zo'n 120.000 mensen zonder geldige papieren. Zij geraken niet op de arbeidsmarkt en kunnen vaak geen opleiding volgen, zegt het Brussels platform Armoede.
11: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt meekt om werkkrachten en die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
9: De Europese Commissie gaat alle EU-lidstaten aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse en soms gevaarlijke behandelingen die bedoeld zijn om holebi's of transpersonen zogezegd te genezen van hun geaardheid of genderidentiteit. De Europese Commissie moest met een reactie komen nadat meer dan 1 miljoen mensen hun handtekening hadden gezet onder een burgerinitiatief dat om een wettelijk verbod voor zulke therapieën vraagt in de hele Europese Unie. Maar zo'n verbod moet unaniem door alle landen worden goedgekeurd en dat is op dit moment niet haalbaar. Dus doet de commissie nu alleen een aanbeveling aan de lidstaten. Conversietherapie is momenteel al verboden in 8 EU-landen, waaronder ons land. In het westen van Oekraïne zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een grote Russische drone-aanval. Er is ook veel schade aan gebouwen. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd dat er een grote aanval zou komen. Rusland stuurde honderden drones tegelijk op Oekraïne af om de luchtafweer te verzadigen. Daarna zou ook nog een grote aanval met raketten volgen. En Timmerlier heeft de openingsrit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Voor Merlier is het zijn 3e zege van het seizoen. Vanavond nog een aantal felle buien, hier en daar ook onweer, van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer, dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
4: De
12: De tijdloze.
8: Poep-up. Stijn van de Voorde.
13: Het is woensdag en toch komt voor heel veel mensen het weekend eraan. Het is blijkbaar heel druk op de weg. We gaan proberen om dit uurtje om er het beste van te maken met de best mogelijke tijdloze muziek. En zo zag ik bijvoorbeeld ook dat Richie Valens vandaag eigenlijk 85 jaar zou moeten worden. Maar dat is niet gebeurd, want hij is gestorven toen hij 17 jaar was in 1959. Hij zat op het vliegtuig met Buddy Holly. Nochtans heeft die 17-jarige kerel op zijn heel korte leven toch twee grote hits achtergelaten. La Bamba is de eerste en dit is de andere. Richie Valens en Come On, Let's Go. Goedemiddag. De tijd.

0: Hij was 17 jaar toen hij dit nummer schreef. Come on, let's go, Richie Valens. Hij had vandaag dus 85 moeten worden.
1: De tijdloze. I read the news today,
0: oh boy. Ik heb gelezen dat Jack Douglas is overleden. Hij was een producer wiens naam niet onmiddellijk een belletje zal doen rinkelen, maar heeft samengewerkt met onder andere Patti's, met de New York Dolls en vele anderen, vooral in de jaren 70-80. Was echt een sleutelfiguur voor de Amerikaanse rock. Hij stond bekend omwille van het feit dat hij met een vrij krachtig gitaargeluid zo goed overweg kon om daar toch iets commercieels van te maken. Om het toch breed genoeg te maken voor heel veel mensen. En ik heb al wat namen gegeven, maar er zijn er nog heel veel andere waar hij mee samengewerkt heeft. Hij heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan Who's Next, toch een belangrijk album van The Who, als geluidstechnicus. Maar als producer wordt hij ook wel eens het zesde lid van Aerosmith genoemd, omdat hij als producer dit soort nummers heeft gemaakt. Hij zat achter de knoppen bij Walk This Way, maar ook Sweet Emotion en heel veel andere nummers van Aerosmith. Dit is ook een van zijn producties. Hij werkte als technicus samen met John Lennon, maar ook als producer. Deze Beautiful Boy is een van zijn producties. Woman is ook een nummer waar hij mee gescoord heeft. Hij was met andere woorden een belangrijk producer voor de muziek van de jaren 70, 80, vooral de rockmuziek dan. En een van die nummers waar hij ook verantwoordelijk voor is, of mede verantwoordelijk voor is, is een van deze grootste hits van Cheap Trick, I Want You To Want Me.
1: De tijdloze. De tijdloze. De
2: tijdloze. I want you to want me.

Oeh, dat laatste nummer van Goldfrapp. En Alison Goldfrapp wordt vandaag 60 jaar. Waarvoor gefeliciteerd. Alison Goldfrapp, onwaarschijnlijke zangeres, popzangeres. Maar ze kan ook opera tonen aan. En daarom een niet onbelangrijk figuur uit de muziekgeschiedenis nu al. En dan is dit ook een niet onbelangrijke band uit de muziekgeschiedenis. Ze stonden vorig jaar met dit nummer op 41 in de tijdloze 100. En vandaag is het dan weer exact 30 jaar oud. De mannen hebben ook een mail uitgestuurd. Ik heb in mijn mailbox gekregen. Er bestaat zelfs speciale merch om Champagne Supernova, of toch de 30ste verjaardag van het nummer, te vieren. Je kan het allemaal vinden op de site van Oasis. Wij luisteren er enkel naar.

0: is een epos uit de muziekgeschiedenis. En natuurlijk staat het op het album What's the Story Morning Glory van Oasis. Dat verscheen in 1995. Maar deze single is dus uitgekomen in 1996. En dat was exact 30 jaar geleden. Waarvoor gefeliciteerd aan de band Oasis. Dadelijk gaan we naar Golden Year. Dat is 2004. Daarin brachten The Trills een schitterend poprocknummer uit. Je hoort het dadelijk.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe,
1: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.

0: eerste band, The Thrills, die even toch een beetje populair waren in de jaren 2000, of de jaren 0 moet je dan zeggen. En dus ook in ons Golden Year, The Thrills and Whatever Happened to Corrie Haim.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2004.
0: Ik was eens gaan kijken en de eindafrekening van Studio Brussel, daar vond je dit nummer dan op de 12e plaats. Dus als je alle afrekeningen dan samengooide, stond het op de 12e plaats, het nummer van The Thrills. Ik was eens gaan kijken in dat Golden Year 2004, wat was nu de top 3 van de afrekening in dat jaar. En wat bleek nu, dit was de nummer 1. Moeilijk te herkennen, tot als je dan dadelijk de gitaar hoort. Heb je het al? Dan hoor je dus de klanken van Rammstein. Mein Teil, niet meer het meest gespeelde nummer van Rammstein, maar dus wel blijkbaar het populairste in dat jaar, toch bij luisteraars van Studio Brussel. Op 3 in die lijst stond dit nummer. Papa Roach, we kennen alleen Cut My Life Into Pieces ofwel Last Resort, maar Getting Away With Murder stond in dat jaar op 3 en dan deze op 5 met If You Don't Get What You Want. Maar de nummer 2 in dat jaar is een nummer dat we eigenlijk ook heel weinig horen. Ik vind het eigenlijk een heel goed nummer. Het is een Belgisch nummer ook nog, van de band Satellite City. Het was eigenlijk een band die rond Alan Muller was gevormd van Metal Molly. En ze hebben een nummer gemaakt, Friend, dat is een zeer, zeer perfect popnummer was met een zomerse met een zomerse feel. En dat kunnen we op een grauwe dag als vandaag ook wel gebruiken, denk ik. Dus ik wil graag die Belgische hit uit het jaar 2004 nog eens spelen. Van Satellite City, Friends.
2: De tijdloze
1: Golden Years. 2004.

0: Spotlight City. Je mag het een one-hit wonder noemen, maar in 2004, dus in de eindafrekening, geperst tussen Rammstein en Papa Roach. Het is iets over 5:30, dat wil zeggen een tijdloze vraag voor u gelezen door de grote Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: In welk jaar speelden onder andere Dire Straits, Kevin Coyne, Remo van het Groenewoud en de Centimeters en Talking Heads op de eerste outdoor editie van Tor uit Werchter? A. 1979, B. 1982 of C. 1985?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. De eerste echte outdoor editie van Rock Werchter met onder andere Dire Straits vond plaats in 1979.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

nummer dat je wil laten spelen tot de fade-out intreedt in de solo. Wat zeer treurig is, maar zo zijn de feiten nu eenmaal. Dire Straits en Sultans of Swing. Ze waren er dus ook bij de allereerste outdoor-editie van Rock Werchter. De eerstvolgende tijdloze vraag van vandaag. En Ben Krabbe die ze voorleest, dat zal voor maandag zijn dankzij het verlengde weekend. Foo Fighters, ze hebben deze nacht een Tiny Desk gespeeld. En dan worden die beelden en de klank die erbij hoort ook onmiddellijk gedeeld. Dat hebben we vandaag dus binnengekregen. En het is al de moeite om daar iets uit te spelen. Foo Fighters, een Tiny Desk sessie van deze nacht. Daarin zat ook het nummer Learn to Fly en dat klonk zo.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: De tijdloze.

Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. We hebben nog de Rolling Stones die we moeten spelen, want Painted Black is vandaag dus ook 60 jaar oud geworden. Painted Black, een klassieker van de Rolling Stones. Met die drum als die begint. Of eerst de gitaar natuurlijk. Eerst de gitaar en dan valt de drum in en dan heb je het gevoel dat je ook echt vertrokken bent. Bijvoorbeeld op een verlengd weekend, want dat komt er nu wel.

De single van de Rolling Stones die exact 60 jaar geleden verscheen. Painted Black, de Rolling Stones. Ik heb nog één nummer, want ja, morgen is het hemelvaart. Wat voor nummer speel je daaraan bij? Wel, je hebt maar een paar situaties in het jaar waarop je dit nummer niet met plezier kan spelen, maar vandaag kan het alleen maar extra hard kloppen. En Hemelvaart donderdag gaan we graag inzetten op de dag ervoorheen met het beste nummer dat gaat over een hemelvaart. Led Zeppelin en zijn Stairway to Heaven.

0: Away to heaven.
1: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: En Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
12: Het is de drukste avondspits van dit jaar. Als je nu in de auto zit, dan weet je al wel dat het enorm druk is op de weg. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel.
13: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon. Maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe. En deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken, die zijn bekend. Pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel en een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
12: Er rijden nog altijd BMW's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW dieselauto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is vandaag nog altijd niet volledig afgerond. Dat heeft de redactie van Pano vastgesteld. Intussen zijn er in ons land al tientallen BMW dieselauto's in brand gevlogen. Europa zegt dat de auto's veilig zijn, maar eigenaars die hun auto zagen uitbranden zien dat anders.
14: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. En op 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW. Daar gaat een nachtmerrie van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
12: De volledige Pano is te zien op VRT Max en op VRT 1 vanaf 9:15. De veiling van luxe auto's door de overheid gisteren heeft 850.000 euro opgebracht. Dat is meer dan de 500.000 euro waarop Financiën had gehoopt. Er werden 25 in beslag genomen auto's en motoren aangeboden. Ook enkele van thuisverpleegster Stefanie Sander die in opspraak kwam na gesjoemel met fictieve prestaties. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land zo'n 120.000 mensen zonder wettig verblijf, waarvan ongeveer de helft in Brussel woont. Wijkwerking De Buurtwinkel ziet veel mensen die illegaal aan het werk zijn en vindt dat een argument om hen te regulariseren.
15: De boodschap is vooral eigenlijk dat die mensen onzichtbaar zijn. Als ze zichtbaar worden gemaakt, is dat vaak in een hele negatieve context. Terwijl dat wij hier in de verf willen zetten dat die mensen in het merendeel van de gevallen eigenlijk werken. Die werken in de bouw, in de horeca, ook de schoonmaak en zo. En wij willen eigenlijk dat werk wordt gebruikt als een inrijpoort om mensen te regulariseren. Het feit dat mensen werken, dat hen kan toegang geven tot een wettig verblijf, dus tot verblijfsdocumenten.
12: De Europese Commissie gaat alle EU-lidstaten aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse en soms gevaarlijke behandelingen die bedoeld zijn om holebi's of transpersonen zogezegd te genezen van hun geaardheid of genderidentiteit. Meer dan 1 miljoen mensen hadden een burgerinitiatief ondertekend dat om een wettelijk verbod voor zulke therapieën vraagt in de hele Europese Unie. Maar zo'n verbod moet unaniem door alle landen worden goedgekeurd en dat is op dit moment niet haalbaar. Dus doet de Commissie nu alleen een aanbeveling. In ons land is conversietherapie al verboden. En in de wielronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. In een spurt met twee klopte hij de Portugees Afonso Eulalio, die wel de nieuwe leider wordt. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Hij was sneller dan de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Vanavond nog een aantal felle buien, hier en daar ook onweer, vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer, dan halen we tot 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: De tijdloze.
7: Attention, this is Kurt from Nirvana.
8: Hey, this is Mark from Foster the People.
9: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
6: de tijdloze.
9: Props voor de high rocken. En de

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bambi.
5: Morgen is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
7: Hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee. Tegen BTW, broddervader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
13: Ons land en Turkije gaan meer samenwerken rond defensie. Zo is het onder meer de bedoeling om kennis uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Theo Francke, die mee op economische missie is in Turkije, noemt Turkije een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Katoenatie, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. Drie afdelingen van Katoenatie stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. En vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Er werd telkens geen roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt van wel. De bedrijven moeten nu 54,5 miljoen euro roerende voorheffing alsnog betalen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er zijn in ons land zo'n 120.000 mensen zonder wettig verblijf. Ook in Antwerpen wonen veel mensen zonder papieren. En zij willen graag een oplossing, zegt Annelies van Loon, die werkt met mensen zonder papieren.
14: Dat ook zij eigenlijk nog altijd op zoek zijn naar een menselijke oplossing in die situatie. En dat ook zij eigenlijk heel hard dromen van te kunnen participeren en bij die samenleving te mogen horen. Er zijn heel veel die willen werken, die ook kunnen werken, die hun talent willen tonen. Maar er zijn er ook een aantal die hun leven willen starten en die hebben ook dingen opgeofferd. Dus ook die mensen vragen of zoeken naar een oplossing in hun leven.
13: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche gaat meer uitleg vragen aan de Britse ambassadeur over het intrekken van de etalreistoelating van Philip de Winter van Vlaams Belang. Die zou zaterdag spreken op een betoging tegen massamigratie en islamisering in Londen, maar hij kan nu niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen. In een e-mail van de Britse autoriteiten staat dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Vlaams parlementsvoorzitter van den Bossche.
15: Ik zal sowieso nagaan wat de beweegredenen zijn voor de beslissing vanuit het Verenigd Koninkrijk. En als dat inderdaad lijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk meer dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen. Maar laten we even afwachten wat de ambassadeur in gesprek, als hij erop ingaat, te vertellen heeft ook.
13: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland vandaag al minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij die grote aanval zijn al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. Volgens Zelensky zouden er na de drones ook nog heel wat raketten kunnen volgen. En in de wielronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. In een spurt met twee klopte hij de Portugees Afonso Eulalio, die wel de nieuwe leider wordt. Vanavond nog een aantal felle buien, hier en daar ook met onweer, vannacht tot 9 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer, dan tot 12 graden. En ook de rest van de week wordt wisselvallig.
9: Dit is de Tijdloze.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: De weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense. Knaldi.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen, gelijk men in de Ramonne zou zeggen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korte. In Brussel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstalle. Niemand raakte gewond, maar de bovenleiding is buiten gebruik. Het is niet duidelijk wanneer die zal hersteld zijn, zegt de NMBS. Er rijden momenteel vervangbussen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er wonen bij ons zowat 120.000 mensen zonder wettig verblijf, zowat de helft van hen in Brussel. Zo'n dag is belangrijk om te focussen op mensen zonder papieren en hun situatie, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
3: Er bestaat al een dag van de migrant in december, maar mensen zonder wettig verblijf hebben eigenlijk een heel specifieke situatie waar het feit dat ze geen verblijfstatuut hebben zorgt ervoor dat ze eigenlijk uitgesloten worden van een heleboel sociale rechten, wat tot een heel specifieke en heel schrijnende situatie leidt. Dus daarom verdienen ze zeker en vast een dag die hun situatie in de kijker zet.
2: De burgemeester van de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, neemt strenge maatregelen vanavond. Hij wil relletjes en brandstichting in de buurt van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, zoals gisteren, vermijden. Tegenstanders van dat centrum, opgehut ook door radicaal rechtse politici en partijen, hadden onder meer fakkels en vuurwerk naar het gebouw gegooid. Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw komen. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag ook preventief fouilleren op wapens. De Amerikaanse president Trump is geland in Peking. Hij zal er de volgende twee dagen praten met de Chinese president Xi Jinping. Net voor zijn vertrek noemde Trump zijn Chinese ambtgenoot een vriend en zei dat er veel goede dingen te gebeuren staan. Maar dat is wel wat optimistisch, zegt collega Veerle de Vos.
4: Ik vrees van wel. De twee landen liggen al een paar jaar overhoop, over alles waarover ze overhoop kunnen liggen. Denk aan die extreem hoge invoertarieven die Trump op een bepaald moment heeft geheven op Chinese producten. Waarop dan China de export van kritieke aardmetalen naar de VS heeft stopgezet. Aardmetalen die de VS nodig heeft om hoogwaardige chips te maken. Je hebt dan de aanval gehad op Venezuela en Iran. Amerikaanse aanval. Belangrijke bondgenoten van China, ook belangrijke olie-exporteurs. Dus ja, de relatie loopt niet over rozen. En ik denk dat de twee wel heel wat gaan hebben om over te praten de volgende twee dagen.
2: En onze landgenote Sarah Shari is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was al eens eerder Europees kampioen, ook twee keer wereldkampioen, en ze behaalde brons op de Spelen van Parijs. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer ook. En dan halen we 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: Hallo, this is Paul Weller.
2: Hallo allemaal, ik ben Joost Zwegers van Novastar.
3: Hallo, this is Mark Knopfler here.
0: De tijdloze.
3: Hello to everybody over there.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alaire Korte. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Ons land wil meer hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie aantrekken en daarom wordt de zogenoemde Europese blauwe kaart aantrekkelijker gemaakt. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Die blauwe kaart is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Boszuid, legt uit wat er verandert.
3: We gaan die aantrekkelijker maken door de behandelingstermijn daar te verminderen. Dus binnen de 90 dagen zal daar een beslissing komen en door bijvoorbeeld ook voor die personen gezinshereniging eenvoudiger te maken. Want voor ons is het belangrijk dat we de deur moeten kunnen openstellen voor toptalenten die onze economie versterken.
2: In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Burgemeester Mark Verheijen en politiewoordvoerster Yvonne Hondema.
4: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
5: We zullen wel kijken hoe we met name ook mensen van buiten, hoe we die ook gewoon kunnen weren. Want die hebben hier ook helemaal niets te zoeken.
2: Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag preventief fouilleren op wapens. En in een zaak tegen de Franse oud-president Sarkozy heeft het parket opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. Het gaat om de behandeling in beroep van de zaak waarin Sarkozy ervan beschuldigd wordt dat hij zijn presidentscampagne in 2007 deels zou hebben gefinancierd met geld dat hij gekregen had van de toenmalige Libische leider Gaddafi. In dezelfde zaak zat Sarkozy al eens 3 weken in de gevangenis na zijn veroordeling in eerste aanleg vorig jaar. Hij was de eerste Franse oud-president ooit die in de cel moest. Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is, vandaar het beroep nu dat behandeld wordt. De uitspraak wordt eind november verwacht. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer en dan halen we zo'n 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest nog 1 politiezone. Nu zijn dat er 6. Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zal de fusie van de politiezones niet alle problemen in Brussel oplossen, maar ze is wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
3: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken, goed te kunnen voeren.
2: De wet maakt het ook mogelijk dat politiezones elders in het land fuseren. Dat zal vrijwillig kunnen, maar gemeenten zullen er wel geld voor krijgen. Dat zou hen moeten aansporen. Vandaag zijn er in heel België nog 180 politiezones. Minister Quintin zou dat aantal graag zien dalen tot 60. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Voorlopig is meer informatie geven niet mogelijk. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
4: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
2: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de oorlog met Iran een geheim bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Wat de leiders van beide landen precies hebben besproken is niet bekendgemaakt, maar Netanyahu vindt de ontmoeting vanavond een historische doorbraak in de relaties tussen de twee. De Golfstaat is een bondgenoot van de VS en een van de Arabische landen die de relaties met Israël hebben genormaliseerd. De Emiraten werden door Iran wel onder vuur genomen als een vergelding voor de aanvallen die de VS en Israël uitvoerden tegen Iran. De man die drugs zou geleverd hebben aan Friends-acteur Matthew Perry heeft in de Verenigde Staten 2 jaar cel gekregen. Het gaat om een Hollywood-producer die flesjes van de gevaarlijke harddrugs ketamine bij een dealer had gekocht en die via een tussenpersoon aan Perry had bezorgd. Een overdosis van die ketamine werd Perry 2,5 jaar geleden fataal. De oorspronkelijke dealer werd eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel. Matthew Perry werd vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends. En onze landgenote Sarah Sharis is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was eerder al 2 keer Europees kampioen, 1 keer wereldkampioen en ze behaalde ook brons op de Olympische Spelen van Parijs. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden vannacht. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris morgen tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloos.
1: Hallo, this is Richard Thompson.
2: Hi, this is Donald Fagen.
3: Hi, this is Walter Becker.
4: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
5: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Na een schietpartij in Aals in de buurt van Luik zijn 3 mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen zijn ook 4 verdachten door de politie opgepakt. Zowel de slachtoffers als de vermoedelijke daders zijn allemaal mannen van Palestijnse origine. Er is nog niet veel duidelijk over de feiten zelf en een motief. De politie is een grondig onderzoek gestart. Volgens Franstalige media liggen alle pistes open voorlopig. Onder meer een afrekening, een link met het drugsmilieu of ook een politiek conflict. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Er ontstond brand, niemand raakte gewond. Actievoerders probeerden ook te verhinderen dat de brandweer het vuur probeerde te blussen. De vermoedelijke daders wonen niet in het kleine Loosdrecht, maar zijn wellicht speciaal naar de gemeente afgezakt om amok te maken. En veel inwoners van Loosdrecht zijn boos.
3: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
4: Ze komen uit het oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog. Ik vind dat de mensen de verstand moesten gaan gebruiken. De mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
3: Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, die mensen hebben een plek nodig in Nederland. En laten we daar een beetje toleranter mee omgaan. Ik begrijp dat ze het eng vinden dat er 30 mannen komen, of wat is het, 70. Maar die mensen hebben toch onderdak nodig. Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen. Ja, toch?
2: Vanavond bleef het voorlopig rustig in Loosdrecht. De maatregelen voor de passagiers op een Brits cruiseschip in Bordeaux zijn versoepeld. Op dat schip was een grote uitbraak van wellicht het norovirus. Een 80-tal mensen had er last van maag- en darmklachten. Daarop moesten alle 1200 passagiers en 500 bemanningsleden aan boord blijven. Het gaat vooral om Britten en Ieren. Maar vanavond is beslist dat wie geen symptomen heeft het schip mag verlaten en Bordeaux mag bezoeken. Wie ziek is, moet wel aan boord blijven in quarantaine. Na Frankrijk vaart het schip nog door richting Spanje onder meer. Een 92-jarige man is aan boord overleden, maar dat zou gaan om een hartstilstand en heeft niet met de uitbraak van de buikgriep te maken. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en dan is er ook kans op wat opklaringen. Wel fris morgen, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
2: Het bestuur van de Universiteit van Gent heeft beslist om 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen tegelijkertijd stop te zetten. Dat heeft rector Petra de Sutter de voorbije avond aangekondigd. Op die samenwerking kwam heel wat kritiek vanwege het geweld in de Gazastrook. Pro-Palestijnse actievoerders hebben recent ook opnieuw een gebouw van de universiteit bezet uit protest. Verschillende andere samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen zullen wel blijven doorgaan, omdat die volgens de universiteit niet in verband kunnen worden gebracht met de mensenrechten schendingen in de Gazastrook. En bij het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen dan weer 3 leden van de raad van bestuur ontslag vanwege een aangekondigd concert met de Israëlische dirigent Lahav Shani. Vorig jaar werd in Gent nog een concert met hem geannuleerd, omdat de dirigent zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van het Israëlische leger in Gaza. Maar volgend jaar wordt dus wel een concert met Shani georganiseerd in Bozar. Onbegrijpelijk, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
4: Ik ben niet van mening dat de raad van bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
2: En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een tweede Amerikaanse militair geborgen. De man was vorige week samen met een andere Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. Zijn lichaam werd enkele dagen geleden al gevonden. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust. Waarschijnlijk vielen ze in zee. In het parlement is de